Sydney Moini. Ud i ser elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik jou lang al uit mijn sfeer.

Cloud met Under Fire 1978 net hier op 90.6 FM Stereo. 'N boodskap ingekry van Martin af aan Ronel, speel vir my asseblief Darling Kiss Me van She's All Music.

0: De Gully Workshop in Bakkerij, hier op 90.6, waar jij thuis voelt wel. Laten we gauw kijken of ons haar antwoord voor jou kan geven.
1: Ja? To Mad Brad and Kim on the Rock and Roll Psycho Circus, reaching you from Plettenberg Bay, South Africa.
0: There Rocky. You go. Lekker man, lekker. Deze aap op een stokje sit, wat betekent dit? Laat ons net gauw weer vinnig kyk naar die antwoorden op die WhatsApp-lijn 062-344-5545. Dankie aan allemaal voor die samenspeel. Amanda Lingard, lekker gelag voor jou verduideliking. En nee, joune is niet waarna ik soek nie. En Tabby, I'll take you as I mentioned, Marina, joune is niet waarna ik soek nie. Wilna, oké, ja, goed op dreef, goed op pad naar die betekenis waarna ik soek. Etie Lemmer, jy is in die call met jou verduideliking. Nes een aap op een stokje sit, al wat het beteken is, om te lyk of jy nie weet wat om te doen nie. Of in Engels, you seem to be at a loss. There you go. Dis hier in photos, is dit lekker om jy sabadoos te heen. Hier op Family Favorites, from the studio to your screen. Nowadays, 90.6 and on 906 TV. 90.6 FM, where you feel at home.
2: This is your LAPA reporting, and frankly, I'm exposed. Wind, rain, sun, it's a mess down here. If your LAPA could talk, it'd beg for Vol Precision Covers. Upgrade your outdoor area with stylish, custom-made covers in durable canvas or PVC. Choose from fixed or roll-up blinds, clear or gauze panels, extra window flaps, and aluminium pipe bottoms for easy rolling. VPC, Vol Precision Covers. We've got your LAPA covered, literally. Visit us at 11 Patton Street, Duncanville, Vereniging. Or call 082-887-4477.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Playing you the greatest hits of all time.
5: You are listening to Family Favorites. Right here, right now. 529.
4: 90.6 FM Stereo. Where you feel at

0: Moine, les francophones, Joshua Carrison, Beautiful in My Eyes, hier op 90.6, waar jy thuis hoop. Ons een paar minuten gaan ons lekker jou versoek uit speel, tussen 8 en 9, hier op Family Favorites, 062-344-5545. So far, Johnny, Cheryl, Debbie, who else did I just see? Your requests on 062-344-5545. Lekker een van Vilna also coming your way. That on the way in our request hour between 8 and 9.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.